0: Swayam nam kadvenyat, swayam nam samdhuvachyavachi, swayam kadam swamitsa prayasa vyana chire.
1: Nota vinanchi vashpurgata ichi mastavavandas dasanagasam, chima bhavan sadvaito nesvasvahiji vinda vashpurti vaitutasi.
0: Asam nam tiskaskat preskan paiti soktespanya, Eru swalam nam kaispas swaida, nyam kaispas swalam tatan kat swaima, egoin pastelam nam et skavia, tiewe puinan kat wat kam drotime.
1: Mani stetamashkat en gazaks naskawi, em yomrojion, sham dojuitum, es nooit satisfoot, er genoos de mouw en daar was in, is de mouw en daar was zo het er was de hoes.
0: Stwamalitin sham dogogogetse tot een dunan kabastasia, giske gen piet een dunan.
1: Mani stetamashkat en gazaks naskawi, em yomrojion, sham dojuitum, es nooit satisfoot.
0: Stuamalitin sandugo gustato, eimdunan kabastaja jiske gentiat eimdunan.
1: Mani statamashkat en gazaks nashkawi, eim yomadoashion, sham dojuitum, kas noit